0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe aufgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelf zien of die Brandmauer fällt of die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nu goed.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Maar vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden. De komende week geleidelijk aan warmer.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom

Lekker even terug naar de jaren 60 in de platenkast. Dat waren The Love Affair en Everlasting Love. En je kunt bij mij altijd alle kanten op, behalve een goeie. Dus ik ga van recent tot hartstikke oud. En ik haal bijvoorbeeld Michael Bublé maar weer eens uit de kast. En dit heet Haven't Met You Yet.

Leuk om weer eens te horen. Paul Simon uit de jaren 70. En dat heette Kodachrome. En ja, dit vond ik wel grappig achteraan. James Blunt, 1973.

Daar was een tijdje geleden een Nederlandse dame uit de omgeving van Amsterdam met een on-Nederlands geluid. Je zou er zo in Cuba plaatsen, bij wijze van spreken. En dit was een van haar grootste hits. En dat heette Back It Up. En nu gaan we even iets draaien waar Ellie zo helemaal gek van is. En vooral de B-kant, maar die hebben we hier niet in de PC. Dus gewoon de A-kant. Scream Ballerian, absoluut.

Ze kwam uit Zuid-Afrika en had eind jaren 60 een wereldhit met dit pata pata. The late great Miriam Makeba. Dan nu een titel die we... Althans, een tekst die we vaak tegen elkaar roepen thuis. You've got the brains. Hey, you've got the looks. I've got the brains. Let's make some money. Of iets dergelijks. The Pet Shop Boys.

Dat waren Hall & Oates. I can't go for that. No can do. En als je nou denkt, wanneer roepen wij thuis de Texas opportunities als geklust moet worden? Ja, dat is zo'n dingetje. Hebben jullie thuis een grap die jullie geregeld maken? Zo van, laten we het doen en dan... Ja. Dan moet je weer de zolder op of de slaapkamer in om iets te veranderen. En klussen, ik heb er een broertje dood aan. Dansen daarentegen vind ik hartstikke leuk. En toontje lager vind ik geweldig. Dit heet Stiekem Gedanst en stamt uit begin jaren 80.

0: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

de platenkast zou de platenkast niet zijn als er niet een leuk nummer over radio in zat. Dat waren de Chorus. Tot zover dit uur. En wat heb ik als afsluiten van dit uurtje? Aart Verbeeken en het bericht is liefde. The message is love.

0: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe aufgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelf zien of die brandmauer valt of die uitgrenzing einfach weitergeht. Nu goed.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat nu te doen is, erfordert rückgrat, standhaftigkeit en geduld. Ik werde dat aufbrengen, als partijvoorzitter der CDU en vooral als bondskansler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Maar vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden. De komende week geleidelijk aan warmer.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook het ene.

0: Bill en Walk On By. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom. Een nieuwe ochtendshow. Een nieuw seizoen. Want we zijn terug uit vakantie. Dat betekent dat we weer het een en het ander voor jullie hebben klaargestoomd. Ook achter de schermen zijn we aan het werken geweest aan wat leuke dingen. En er komt natuurlijk een moment. Dus mag ik u met deze van harte welkom eten in de nieuwe ochtendshow.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory. De ochtendshow met Erik de Valk.
3: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

Een mooie verschijning in de ochtendshow. Daar gaan wij niet nee tegen zeggen. Ah, nee, nee. En ik heb nog meer moois voor jullie. Ja, smaken en goesting verschillen maken. Ze mag er zijn, Lindsay. En haar nieuwe, 1000 keer gevraagd. Goedemorgen. Ik was

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory.
0: Erik De Valk.
4: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Oops, down your head.
1: Goedemorgen, de ochtendshow. Nieuw seizoen met ook een nieuw moment. En ook somber is erbij. Maar

Summer and the Hostage. Er zijn vele commentaren, pro en contra's. Maar één ding is zeker. Ze staat hier weer helemaal. En dan hebben we het over Celine Dion. En I'm Alive zit ook in een set die ze in Parijs.

De eerste kus, die kan zoveel veranderen. Frankie Lane uit de jaren 60. En een kus, change the world. We gaan hem zo bekendmaken. Welke artiest zijn moment gaat krijgen. In een nieuwe seizoen.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: Janine in de ochtendshow. Nieuw moment. En deze week is het een ganse week. Christophe zijn moment.
1: Elke dag weer heb ik nog zoveel vragen. Vragen. Het leven is mooi.

0: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieven für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe opgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die brandmauer valt of die uitgrenzing einfach weitergeht. Nu goed.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt te doen is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A Gent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden, de komende week geleidelijk aan warmer.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

Lekkere single van de oudwereld in de ochtendshow. Your Love. Hey, we zijn toch terug? Jawel. Moest je daar net gemist hebben? Lekker uit vakantie, lekker uitgerust, herbrond met een paar leuke ideeën. En natuurlijk een moment. En dat gaan we straks opnieuw op u loslaten. De ganse week is het Christophe die zijn moment heeft. Met nu Arend Blommert en zo bij Leefwijn die er gaan.

0: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Dit is zo'n typisch one-hit wonder. Kirk Franklin. En I Smile. Het is lekker feel good, maar helaas horen we er niets meer van. Dan noemen we het ook een one-hit wonder. Deze jongens zijn absoluut geen one-hit wonder. Village People.

Andy Swams, Mr. Know-It-All in de ochtendshow. Straks de nieuwe Clouseau. Zin in de zomerman. Ja, uit de beste zangers uit Nederland.

0: attentie, hier geldt een snoesverbod. Kom dat bed uit en start die nieuwe dag.
1: Erik de Valk. De
2: Ochtendshow. Hey, ik ben Koen Wouter en dit is een nummer van Clouseau.
3: Yo, busy. Ik heb zin in de zomer, man.
4: Ik heb ook zin in de zomer, man.
3: Ja.
4: Ja, vitamine D.
3: Zin in de zomer! Ahaha! Alright, here we go.

0: je maar links. Zet de heupen voor me naar rechts. Doe een stapje naar voren.
1: Ah, ja.
0: En een stapje terug. Zet je heupen voor me naar links. En je

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

As we got the music in us, hier bij Radio Memory natuurlijk. Elke ochtend tussen 7 en 8, de ochtendshow. Met natuurlijk onze discobal, die blijft in de studio. En die wordt ook opgeblonken door mijn charmante assistenten. Ja, ja, ja. Ook dit seizoen mag ze niet ontbreken. Want anders zou je niet zo blinken. En nog veel, veel andere dingen. Laat ons toch eerlijk zijn. A man is a woman. Because she got a bit of little love on me. The delegation hier in de ochtendshow. En zo dadelijk weer een moment met Christophe. Maar eerst heb ik nog straks Milk Inc. en Madison. Maar eerst...

en ik doen bij de ochtendshow. Dat is één ding, ja. Bedankt dat je al met mij wakker bent weer geworden. En dat we weer een nieuw seizoen samen gaan doorbrengen. En ik doe het nu het licht uit met Christel.

0: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscope. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
1: Ongewassen.
3: Yeah.
1: En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

welkom in de ochtendkroeg hier op deze maandag. Starten we alvast met die van Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Nee, we gaan nooit opgeven. We gaan alle dagen door, geloof me. En dat erbij is ook de volgende. Ik heb het over de Dolly Dots en Hila Dila Dilo.

0: Bobbejaars.
1: Dit is de ochtendkroeg.
2: De ochtendkroeg.
3: Wat? Maar dat is vriend, vrouwsel. God, God zijn dank voor zo'n lange dag.

0: Het was het eentje van David Gray en Albibi. En ja, we gaan er niet verder over uitweiden. Tijd voor deze stadsbaden. En hij staat nog steeds in vuur en vlammen.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar

was integraal. Het hele prachtige nummer van The Eagles. En die Hotel California, blijkbaar kun je daar nooit uitchecken. Blijf je altijd opgesloten in dat hotel. Dus het is geen aanrader. Je zou er geen goede recensies moeten voor schrijven. Maar we gaan een beetje verder met Niemark. Wat dacht je van deze Matteo? En het komt allemaal door jou. Op wat is later

even terug naar de jaren 70 met The Cats onder leiding van Piet Faber. Ja, wie weet dat allemaal niet. En die One Way Wind is daarna nog een paar keer gecoverd ook door Westwind en van Dana Winner en dergelijke. Maar we gaan een beetje gaan lopen. Doen we met deze Aurora en Runaway. Nee, ga lekker blijven zitten. Dat beloof ik.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was een grote verschijning, deze Grace Jones in 81. En het was er meteen een boomkop met Strange, I See That Face Before. In het Nederlands wordt klinken zoals een verrekt, zeg keel, ben jij het? Maar dat is een andere natuurlijk. Nu tijd voor Annemarie en...

En soms wil de baas het niet horen, maar ja, als er niks aan te doen is. Maar we gaan een beetje rustiger nu met de dis van Jessica. En how will I know her?

0: Het is een grote megamonster. Dit is van DJ Legends en Milo, die Forever Young. En daarmee zit ook deze ochtendkroeg erop voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En morgen ben ik natuurlijk weer hier op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.

0: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

breakdancer en rapper MC Micah G. Lucien van, Lucien Witteveen. En DJ Sven, hè? Sven van Veen. Tuurlijk. Nou, het dak ging eraf. Vooral met die holiday rap die in 34 landen op de nummer 1 stond. Vrienden, maar ook Paul Polk natuurlijk. Die er mochten zijn. Komt van het dak af als geen samen met Peter Koelewijn. En de Celebration Rap terug van de partij op de radio. Maar ook deze plaat in dit geval vandaag weer lekker thuis, hoor. Zo is het ook en niet anders. Vriendelijk welkom. Voltooid verleden tijd. Dit is de middel van de

Maarten Peters speelde onder andere 2 jaar in de Frank Boeien groep. Een hele goede groep, maar deed het ook zelf ook. En even later ging hij spelen in de band van zijn partner, Margriet Eshuis. Dit was een solo met Dance This Night Away. En dit is de Middag Talk Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Die willen we tellen. Hier is de Police voor jou.

0: hoofdcommissaris Ting. Die blonde, jawel. Met de police in de do-do-do en de da-da-da.
1: Een fijne voor achter de keuken voor.
0: Sentiment, lieve mensen. Het lied vertelt over een man die zijn vrouw verlaat, maar in het station door zijn huilende dochtertje wordt overgehaald om toch bij zijn lieve vrouwtje te blijven. Ra-ra-ra.
1: Het is de middle of the road show.

Ja, dat was het origineel, hè, van Daniel Boone. Totaal vertaald en geproduceerd door Peter Koelewijn als zijn pappiloop. Dat is er zelf. Herman van Keken is helaas niet meer onder ons. Maar gelukkig is deze nogal nostalgische plaat gebleven. Ook Odyssey kom je nu wel eens tegen in de show Inside Out 82.

In de eerste jaren van haar beroemd zijn trok ze zelfs op met de Radio Miramigo Drive-In Show in Nederland en in de Vlaanderen. Ja, kun je niet meer voorstellen, want later die wereldster werd Donna Summer en I love to love you baby.

0: Verder in Nederland, Vlaanderen, natuurlijk Spanje, Australië zitten we nog in. Duitsland natuurlijk, hè, met de collega's van Arna.
1: Welkom allemaal. Ja,
0: uw regio oplekken natuurlijk, hè. Via vele, vele zendmasten. En ook via het
1: wifi.
0: Ah, wifi, wifi. Ik heb nog een Forgotten 45 voor jou. 200 kilo schoon aan de haak. Dit was Big John Russell.

I never loved a woman. Big John Russell. Ja, zeker bijna 200 kilo schoon aan de haak, vrienden. Ik heb één keer zien optreden in een discotheek, waar ik toevallig die avond ook een optreden had. Maar hij moest zijwaars de deuropening in, hoor. Als lukken, het lukt niet. Oh, wat een kerel. Dat was trouwens ook de stem van Spooky. Van Spooky en Sue. Ja, inderdaad, Spooky deed een playback. Spooky playback. Leuke anekdotes, vrienden, uit een gouden verleden, de voltooid verleden tijd. Juice Corporation hoorde je met Walk the Boat uit 1974. Het jaar van het afscheid nemen van diverse zeezenders voor de Nederlandse kust. Oh jee, oh jee. Nou ja, goed.

0: Rusland verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge en dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

Lazarentje van Stromae. Aloren Dans. Maandag 21 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee te zelf in één. Aan tafel met Tony John Beveren. Hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaren. Met nu Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

een van de bekendste platen van Tom Jones, The Green Green Grass of Home. De volgende plaat die we klaar hebben is Zoons en Heer van Roy Orbison. We hebben ze meegebracht door Bandits. Draaien we heel speciaal voor Rita Noerens daar in Burst. En we draaien Bandits met It's Over. En dan draaien we nog net voor reclame, als ik mijn playlist bekijk, Layback met Sunshine Reggae hier op de radio.

0: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.
1: Thank you.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Deze man ken je nog wel van Oh Julie en Daniel. We draaien de Shaking Stevens. Cry Just a Little Bit hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. En dat is er eentje terug in de tijd, hè? Ah, moet kunnen, hè? Eentje van Paul Severs, een man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Maar we draaien een van zijn bekendste platen, hè? Geen wonder dat ik ween.

Was er eentje van Nacht to Nebel en we draaiden de Beats of Love. En dit zijn de geluiden van Minka, de Movie Train.

Was een maxi-versie van deze twee heren. Modern Talking, Human Heart, Human Soul. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een plaat van Ace of Base en The Beautiful Life. Welkom erbij hier in het programma Aan Tafel met Tony van Beveren. Fijn dat jullie me samen allemaal aan het luisteren zijn. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er nu toe. Hè. Radio Memory moet je met je meenemen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

ook een hele mooie klassieker mag je beschouwen. Hè? Deze van Michael Jackson en Ben hier op de radio maandag 21 september. Ah, dat is ook een mooie, hè? Onder leiding van de Koen Waters. We draaien Clouseau. Heb ik ooit gezegd? Ja, misschien wel, hè? Ja, ja.

Een single track uit de cinemafilm Grease van John Travolta en Olivia Newton-John draaiden we. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur, want dan zijn we weer een meer zitje aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou nog deze, Ellen Foley. We belong to the night.

0: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Aan de 21 september, iets over 12 uur geworden. We draaien de Madonna Holiday. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel met zijn programma hier bij Radio Memory. Ook hij zal blaadjes met haartjes wel doordraaien. Kun je deze? De Rolling Stones op de radio.

En net als deze, Right Him is a Dancer. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Sandy. En dit met One Life hier op deze maandag. Tot 1 uur, Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 vanuit de Gerelsbergse straat. Onder den 5 in Galmaarden.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Was een Italiaanse plaat van Uberto Tozzi. We draaiden Ti Amo, de man die je nog kent, samen met Raf en Gente Di Mare. We gaan eventjes naar Nederland. En dit met vader en dochter, hè. Marco en Yada Borsato. En we draaien Samen voor Altijd.

Motor Club in de tijd onder leiding van Boy George. We draaien de Karma Chameleon, allemaal hier in ons programma. We gaan nog een draaien van eventjes kijken, Culture Beat en Calling Mr. Vane. En daarna draaien we nog eentje van Whitney Houston. I Will Always Love You, net voor reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

De man die je kent van Laat het gras maar groeien. We draaien de Sam Horis met Marijke. Ons programma aan tafel met Tony van Bever deze maandag loopt stilletjes aan ten einde. Want ook onze volgende collega's hier al toekomen. Onze collega Rudy van Brussel. Dit is er eentje van Elvis Presley. Kiss me quick.

Was er nog eentje van Frank Duval? Angel of Mine was het voor vandaag deze maandag 21 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is Rudy van Brussel nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne maandag namiddag van. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ga naar Platra in de richting van Patricia, Davy en Lindsay die het heel goed deed zaterdagavond met een misverkiezing. Miss België, daar in de pannen. We gaan eruit met deze van Claude François, je vais à Rio. De groetjes en graag tot morgen, eentje en naleven.

0: Sinds 10 uur van morgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht hij vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio Memory.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier. En

Een zeer goedemiddag. Welkom opnieuw hier op maandag in de Hitmix tussen 1 en 3 uur. Gaan we het weer goed maken, want deze 2 uren gaan we vertoeven in de jaren 70 en in tweede uur meer bepaald in de jaren 80. We hoorden net de Bruno Mars met Uptown Funk en deze is al om te beginnen Shaking Stevens met Give Me Your Heart Tonight.

Dit nummer van Shaking Stevens is wel een van de minder bekende nummers dat hij ooit heeft gemaakt. Maar daarvoor hij zeker niet slechter. We gaan verder met Ace of Base met Happy Nation. Ik zou zeggen, we maken hier een happy hour van. En dat doen we zeker tot en met 3 uur.

zomer in mijn hart. Dat kan blijven duren, maar de echte zomer die is volledig voorbij. Een nummer uit 2025 en we gaan even 50 jaar terug in de tijd, meer bepaald 1975. Deze van 10cc, I'm Not

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Als je goed hoort op de achtergrond, dan denk je dat er zo een beetje de stijl in zit van New Beat uit de 80s. Maar dat is het zeker niet. Moonray met Comanchero. En ja, ik had het al eerder gezegd, we duiken in de jaren 70.

hoorde net Kygo featuring Miguel met Remind Me To Forget. Dat gaan we zeker niet doen, want we vergeten soms hoeveel schone muziek of mooie muziek is gemaakt, zowel de jaren 60, 70, zoals deze van Mout en McNeil met Helloa. Je weet, dus hij was verliefd op McNeil en op den duur liep dat helemaal uit de hand. Ze gingen uiteen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit doet me denken aan de periode van Avro Stop Op, je weet wel, nog met Advisser op de Nederlandse zender. En daar genoten we toch van al die muziek. Zoals van Luf met Oh Yes I Do. Hier is Alpha Veel met Big in Japan, meer bepaald uit de jaren 80.

In de periode van de jaren 70 en 80 werden heel wat videoclips gemaakt. En dan bijvoorbeeld op MTV uitgezonden of in Avro Stop Op. Maar tegenwoordig wordt dat niet meer gedaan, want MTV bestaat ten eerste al niet meer. En tegenwoordig gaan de mensen ook streamen. Maar ik moet zeggen, de videoclips van vroeger, die waren veel natureller. Tegenover nu draait het eigenlijk allemaal om show. Hier is Queen en David Bowie met Under Pressure.

hoorde net David Bowie samen met Queen met Under Pressure. We laten ons zeker niet onder druk zetten, want we gaan nog meteen nog een mooi uurtje eraan breien. Laten we het maar zeggen, hier in de hitmix. Je weet, David Bowie heeft ook een nummer gemaakt met Mick Jagger. Maar dat is voor een volgende keer. We sluiten het eerste uur af samen met Margriet S. Huisjesband met Barbados. MUZIEK

0: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht hij vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Rudy van Brussel.

Welkom in het tweede uur van de Hitmix. En we gaan dit uur meer besteden aan de jaren 80. Zoals we gestart zijn met The Cure, A Forest. Deze kent u ook van Dar Hall en John Oates. I Can Go For That. Wij kunnen dat wel en dat doen we tot en met drie uur. Zeer goedemiddag.

Het is, zoals ze zeggen, de jaren 80 waren prachtig. En dat mag je wel zeggen. We hoorden net Daryl Hall en John Oates met I Can Go For That. Onze volgende is er ook eentje van de jaren 80. En je hoort het al op de achtergrond. Divine. In de jaren 80 werd er gespeculeerd. Is hij nu een man of een vrouw? Maar duidelijk een man. Hij is geboren in 1949, 19 oktober. En eigenlijk al heel vroeg gestorven op 7 maart 1938. Divine. Ja, dat was een Amerikaan. Een acteur, beter gezegd, zanger. En wat dat hem ook nog deed, een drag queen.

De eerste nummers van de jaren 80, die hebben we al gehad. Onder andere deze van Divine met Love Reaction. Het is tijd voor een Nederlandstalig nummer en dat eentje van Willy Sommer. Wat kan er mooi zijn dan een lach van een kind?

Dit was een nummer uit 1999 van Five met If I Getting Down. En ik zou zeggen, mensen, haal jullie luchtgitaar maar naar boven. Want dit is weer een staaltje muziek dat je op jouw radio krijgt. Wildflower met Skylark.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
3: Radio Memory.
4: Rudy van Brussel.

Zoals je gemerkt hebt, zitten we terug in de jaren 80 met deze van Eddie Grant met Electric Avenue. Ons volgende is er ook eentje en dat is een zeer geweldig nummer van Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight, dat doen we hier trouwens heel de dag door op Radio Memory. Laat je maar gaan en zet de danspasjes maar het beste been voor.

soms is het moeilijk om een keuze te maken welke platen dat je gaat spelen op de radio. Maar Earth, Wind & Fire is er zeker eentje van. Hier zijn de Talking Heads.

Vlaamse artiesten moeten we ook af en toe eens in de watten leggen. En dat ga ik zeker proberen op 4 oktober bij de artiestenreunie dat in Oostende gaat plaatsvinden. En dan hoop ik goede contacten te kunnen maken dat ze eventueel naar Radio Memory kunnen komen. Eventueel voor hun nieuwe single of dergelijke voor te stellen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

de nummers uit de jaren 80. Die hebben we in dit programma allemaal al gehad. En uiteindelijk was deze van rond 2000 met Too Unlimited, met No Limit. Het is stilaan tijd om afscheid te nemen en ik ben er graag terug volgende week tussen 1 en 3 uur met de Hitmix. Ik zou zeggen, nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Memory.

0: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Fenatra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Fenatra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik ben elke werkdag bij jullie tussen 3 en 4, ook deze week weer. Tijd voor een klassieker. The Kinks, You Really Got Me.

Laten we hem spelen tot bijna de laatste noot. Deze I Need You van Pretty. Lionel Richie, dat zegt u vast wel iets. Wel, hij was eigenlijk oorspronkelijk de leadzanger van de succesvolle Commodores. Dit zijn ze met Animal Instinct.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

1973, toen het Eurovisie Songfestival nog gewonnen werd door schone liedjes zoals dit. Nu, tutere Conetra, ja, ik herken me toch niet meer in het huidige Songfestival. Iets om over na te denken. Food for thought. UB40.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

Dit is Too Busy Thinking About My Baby van The Temptations. Straks komt Tracy Chapman haar revolutie voorstellen. Eerst nog deze Lloyd Cole.

Het alweer voor de laatste van vandaag. Die komt van de Doobie Brothers. Listen to the music. Dat blijven jullie vast wel doen de komende dagen. Ik ben er in ieder geval morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een hele fijne dag.

0: Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Vebetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Vebetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio Memory.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

bij ons krijg je wel de feel-good feelings, denk ik toch, hè? Christine W. en Feel What You Want. En wat ik ook voel, is toch voldoening met het nemen van mijn foto's. En vooral momenteel de tijd van het jaar. Ze zijn er al. De paddenstoelen fotograferen. Dat is altijd wel leuk meegenomen. Welkom in mijn eerste 2 uren driver's seat voor deze week, hè? Want we gaan weer vertrekken. En dat doen we met deze trein naar 6 uur met Tony Braxton met Breathe Again. Dusty Springfield, Nothing Has Been Proved. En nu even een paar private ogen met Daryl Hall en John Oates.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Een leuke anekdote op gebied van deze plaat. Wel, deze werd ooit met mijn thuis discobar eens gebruikt door de politie om te weten hoe hard mijn geluidsinstallatie ging. En daarna werd het zeer duidelijk dat die veel te hard stond. Dus ik moest mijn volumeknoppen een klein beetje naar beneden halen. Deze W en Please Don't Go. Ja, bij elke plaat hoort wel ergens een herinnering. En nu die prachtige stem van Marty Pello met deze van Wet, Wet, Wet. En Julia Says...

voor disco ben je bij mij ook altijd op het juiste adres. Earth, Wind and Fire, Fall in Love with Me. En misschien doen jullie dat ook met een bepaalde renner bijvoorbeeld. Want we kunnen er niet omheen. Er is dus weer geschiedenis geschreven in het wielrennen. Want Remco Evenepoel, onze Remco, die is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. Onze landgenoot duldde geen tegenstand. Een ontketende Evenepoel was een categorie op zichzelf. Fabian Cancellara en Tony Martin, die hadden het hem ooit ook al eens voorgedaan. Vier wereldtitels in de tijdrijden. En dat is de zwaarste discipline in het wielrennen. Maar nooit eerder was iemand erin geslaagd om vier jaar op een rij wereldkampioen te worden. En dat was dus ook de duidelijke missie die Remco Evenepoel voor ogen had. Evenepoel die houdt van geschiedenis schrijven en dat was dus wat hij exact wilde. En of hij slaagde in zijn missie. Er werd trouwens op voorhand ook al over gespeculeerd dat het parcours ook meer bij de mogelijkheden van Filippo Ganna paste, dat de Italiaan zich in alle stilte ook had voorbereid op het duel met onze landgenoten. Met andere woorden gezegd, dat Evenepoel de wereldtitel niet voor het oprapen had, maar het is toch echt wel overduidelijk geweest. Er is nooit echt een hele goede strijd geweest. Hij was gewoon te scherp. En wij mogen dus als Belg wel super trots zijn dat wij dus ook wel van die speciale mensen hebben die geschiedenis schrijven in eender welke tak van de sport, maar ook in andere dingen zoals wetenschap bijvoorbeeld. En dit is iets terecht waar we mogen trots op zijn als Belg. Voilà, ik heb het nog eens gezegd. En nu, terwijl ik even die lofwoorden voldoende heb gezegd, hoop ik terug muziek draaien. Mathilde Santing en Wonderful Life.

zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Sweetbox en Everything is Gonna Be Alright. Ga dat zijn met het weerbericht straks ook? Ja, dan moet je maar even geduld oefenen. Komt eraan in het tweede deel van deze Driver's Seat. Ik heb nog Steve Arrington klaarstaan, onder andere met deze Feel So Real.

0: Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Ivan Plettings.

Billy Idol, Eyes Without a Face. Dat is heel bizar. Zo ogen zien zweven in het niets en daar geen gezicht bij. Heel raar. Ja, dat is misschien ook wel het geval in het tweede deel van deze Drivers. Zie dat ook wel van die rare dingen passeren. Nee. Gewoon normale muziek, denk ik. Met straks Gabriel en Dreams. Pop in Wonderland met Grow a Baby. Maar sorry, daar heb ik niet het juiste materiaal voor in mijn lichaam. Hè. Dus dat gaat zeker niet lukken. En deze ook, T.C. Curtis, Should Have Known Better. Iedereen, goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ivan Plettings.
2: Radio Memory.
1: Goeie avond.

richte koers hier bij Radio Memory. Cool and the Gang en Straight Ahead. En als je onze sociale media volgt, dan zie je dat er dus ook weer iemand jarig geweest is. Een paar dagen geleden, Cindy de Koeman. Zij werd dus jarig en ze heeft heel wat felicitaties gekregen. Ook via onze officiële Facebookpagina. Straks heb ik Dinky Toys, en maar eerst Christine Hirsch en Your Ghost.

Dinky Toys en Can't Keep My Hands Off You. Ja, dat is toch misschien een beetje buiten de lijntjes tekenen dan. Maar natuurlijk is dat op die manier niet bedoeld, hè, deze plaat. Het weerbericht wel. Vanavond zal het verder opklaren. In de loop van de nacht bereiken dan veel lage wolkenvelden ons land vanaf het noorden. Deze wolken zullen waarschijnlijk ten noorden van Sambre en Maas blijven. Lokaal kan het zelfs mistig worden met zeer koude minima tussen 5 en 12 graden. Morgenochtend is het in veel streken grijs. In het zuiden en langs de grens met Frankrijk is er meer ruimte voor de zon. In de loop van de dag lost de lage bewolking dan traag op en komt de zon in meerdere streken ook spontaan tevoorschijn. In het noordoosten van het land blijft het mogelijk bewolkt bij maximaal tussen 15 en 20 graden. Niet slecht. Woensdagochtend is er lokaal kans op wat ochtendgrijs. Elders begint de dag wel zonnig. In de namiddag blijft het ook vrij zonnig in de oostelijke landshelft, terwijl in het westen het gedeeltelijk bewolkt wordt met wat hoge en middelhoge bewolking. Mogelijk zou er dan een lichte storing met een beetje regen over het land kunnen trekken s'nachts, maar daar gaan we natuurlijk niet veel van weten. Maximaal tussen 16 en 21 graden. Donderdag eerst gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele buien. Daarna wordt het overal droog en vrij zonnig bij maximaal tussen 15 en 20 graden. Maar de komende dagen wordt het echt dus een Indian summer, bijvoorbeeld ook al vrijdag. Dan wordt het zonnig en zacht met maximaal tot 23 graden. Zaterdag zelfs tot 24 of misschien 25 graden. En nu heb ik Whitney Houston, weer een hemelse held. How will

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

blijf natuurlijk hier bij ons vertoeven, hier bij Radio Memory. Er komt nog heel wat leuke dingen aan hier. Ik kreeg ook nog The Human League en Stay With Me Tonight. Je mag met mij morgen ook wel een beetje blijven. Tussen 4 en 6, dan ga ik het er ook weer doen, hè. Nieuwe Driver's Seat. En nu wil ik deze van Denise Williams voor jullie ook nog wel eens draaien, omdat ik het clipje ook zo mooi vind. Let's hear it for the boy. Tot morgen, hopelijk, voor een nieuwe editie van deze Driver's Seat.

0: op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een 2e medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hallo iedereen, ik ben Mathis en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

Maandag 21 september 2026, welkom in de Muziekdoos. Ik hoorde deze plaat op het einde van mijn vorige collega, onze Ivan Plettings, zijn programma. En ik dacht van, oh, wat een leuke plaat. Maar ze werd een beetje afgeknipt door het nieuws. Dus vandaar dat ik ze nog even wou draaien. Dat was Wings en Don't Love. Je kan vanaf nu bellen op 0266-99660 en jouw groeten live overmaken op de radio. Ik zou zeggen, doen!

0: Ja, ja, voilà. We zijn al vertrokken, zie. Dat was Miss J en Upside Down. En we hebben al onze eerste beller te pakken. En dan gaan we even luisteren. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond, Hilde.
0: Alles goed met jou?
1: Prima.
0: En wat vind je van het weer?
1: Heel goed.
0: Heel goed? Oei.
1: Ja, bij ons is het echt warm nu.
0: Juist. Hier schijnt zonneke, maar om te zeggen warm, warm.
1: Maar ja, 22, 23 graden.
0: Oh, wel ja, daar zijn we al content mee, hè?
1: Ja.
0: Daar zijn we al content mee. En Geert, jij wou de groetjes doen.
1: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
1: Aan jou natuurlijk.
0: Dank u.
1: Aan Yves, aan Marianne en Kelly.
0: Ja.
1: Aan alle medewerkers van Radio Memory, want het zijn er een beetje te veel om op te noemen.
0: Mm-hmm.
1: Ook aan Frans, Ken zijn vrouw, aan Rudolf en Anja.
0: Ja.
1: Aan Johan de radioman die straks komt, denk ik.
0: Inderdaad, die komt straks.
1: En aan Roosje.
0: Ja.
1: En alle mensen die aan het luisteren zijn.
0: Ah, dat is tof. Dat is altijd tof om te horen, hè. En
1: ja.
0: Jij vroeg een speciaal plaatje.
1: En ik de Valk de groetjes doen.
0: Die mocht je niet vergeten, hè.
1: Nee.
0: Tikken toch.
1: Want hij doet 's morgens ook zijn best voor goede muziek te draaien.
0: Ja, hè? Maar eigenlijk is de hele dag mooie muziek, hè.
1: Ja.
0: Hè, dat is zo.
1: Dat is waar.
0: En zo, maar echt afhankelijk, hè. Zo een voorkeurs-dj, Geert.
1: Wat is?
0: Heb je zo een voorkeur-dj? Je mag gewoon zeggen wat je wil, hè. Ik ga niet boos zijn op je.
1: Een voorkeurliedje?
0: Nee, een voorkeur-dj.
1: Ah, ja. Wel, ja. Eigenlijk jij.
0: Nee.
1: Ja, ik meen dat.
0: Maar allee, dat zegt omdat ik hier nu ben, hè.
1: Nee. Ik meen dat omdat ook jouw muziek is eigenlijk voor iedereen.
0: Ja, dat is wel waar. Dat probeer ik
1: wel. Er zitten platen bij dat ik ken. Er zitten platen bij dat ik niet ken. En zo leer ik zo kennen, hè.
0: Ah ja, dat is wel waar. Zeg, en voor de rest, trots op onze Remco?
1: Ja, inderdaad. Goed, hè?
0: Ja, heel goed. En uw zondag? Maakt hem een kans, denkt u?
1: Ja, ik denk... dingen doen mee, hè. Mathieu van der Poel, hè.
0: Ja, hè. Maar ja...
1: Dus ja, als Wout en Remco een beetje samenspelen, is dat... Hebben ze kans, maar ja.
0: Ja. Het zal toch niet mogen zijn, lekker in de Ronde van Luxemburg, waar dan Mathieu vertrokken is en de ganse baan alleen heeft gereden.
1: Ja, want gisteren is er een jonge Belg verongelukt, hè.
0: Serieus? Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, hij was aan het... Allee, hij is niet dood, maar hij was aan het rijden en op het parcours... Allee, de
0: hekken
1: stonden
0: er
1: nog niet, maar er kwam een auto af die zijn oprit moest doen. En hij zat al in de beugels, hij is de prof opgevlogen.
0: Oei, en waar is dat gebeurd? In Luxemburg?
1: In Montreal.
0: Ah, in Montreal. Oh,
1: ja,
0: niks van
1: Canada,
0: gehoord.
1: Ja, in Canada, waar dat 2K is, hè.
0: Oh, echt?
1: Ja, amai. En zijn ouders zijn direct naar Ginder gegaan en ja.
0: Dat is begrijpelijk, hè. Iedereen ouders zou dat doen, hè.
1: Maar ja, we hebben al 2 medailles, hè.
0: Het is dat, hè. Het is dat.
1: Okay. Misschien nu nog een medaille bij de seniors.
0: Wie weet.
1: Bij de mannen.
0: Het is dat, hè.
1: We hebben 2 kansen, dus ja.
0: Kan alle kanten uit. Heet, bedankt voor te bellen. Jij vroeg een plaatje van Cotton Eye Joe. Rednecks.
1: Ja, van Rednecks.
0: Ja, dat gaan we zo dadelijk draaien. Maar ik heb eerst nog iemand anders aan de telefoon.
1: Oké, dank je wel.
0: Goed, bedankt voor het bellen en bedankt voor het complimentje. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Dag Geert.
1: Dag.
0: Dag. Amai, dat doet mij een beetje blozen. Ik had het totaal niet verwacht. Maar ik heb hier nog iemand aan de andere lijn. Goedenavond.
2: Goedenavond, maatje.
0: Ah, ons maatje.
2: Ja. Zeg, vooraleer er iemand belt, mag ik zo onbeleefd zijn om even te vragen aan onze luisteraars van nu niet te bellen. Zo krijgt onze collega Jimmy Dean de kans om te bellen naar de studio. Dus mag ik die vrijheid even hebben, ja. Dus Jamie, bel maar. Onze lieve mensen laten de lijn vrij. En terwijl kan ik dus de groetjes ook doen.
0: Allee, vooruit. Ik luister.
2: Zeg aan mij, vraag je niet wie mijn favoriete DJ is. Ja,
0: wacht, ik was nog zover niet. Ik heb hier een lijntje. Ik ga even luisteren. Wacht, even een momentje, hè.
2: Even kijken, ja.
0: Hallo? Hey Jamie, ik verbind je door. Klein secondje. Oh, het is Jamie.
2: Goed, hè?
0: Ja, heel goed. Wacht, hè. We gaan ze op de lijn laten. Maar, ja, voilà. Jamie, even om te weten, je staat mee op de radio al. En onze Rudolf, die is al bezig. En hij ging mij juist zeggen
3: hallo.
0: Wie zijn...
2: Hallo.
0: Dag, Jamie. Hij ging mij juist zeggen
3: dag,
0: wie zijn favoriete...
3: Dag, hey. De presentator is ze.
0: Hilde. Ja, goedenavond.
3: Ja.
0: Maar jullie horen elkaar niet, denk ik, of wel?
2: Jawel, ik hoor haar, ja.
0: Okay.
3: Ja, ik hoor jou ook goed.
0: Oké, dank u. Ik doe zo een quizje van... En ik vraag de mensen wie hun favoriete presentator is, DJ. En ik was net bij Rudolf gekomen. En zegt nu ook niet ik, hè, want dan...
2: Nee, ik ben eerlijk. Dus er zijn er goeie. Maar als ik dan moet eerlijk zijn, ja, met een stip voorkeur toch. Je weet, dat is mijn maatje. Hè. Als hij op de radio is, is dat mijn favoriet. Dat is Jeremy natuurlijk. Hè.
0: Maar momenteel is hij niet op de radio, dus moet
2: maar is er niet... ik moet zeggen, dan wordt het eigenlijk een beetje moeilijk. Hè. Dan, ik kan eigenlijk moeilijk een keuze maken. Want ik vind Katrien zo'n lieve collega. Ik vind Cindy super lief. Ik vind jou lief, dus... Ik zou zeggen, Daniel is een super toffe, dus het is... Nee, ik ga geen keuze maken.
0: Alle vrouwen, Rudolf, alle vrouwen.
2: Ja, maar de liefste die nu momenteel aan de lijn hangt, dat is mijn lieve collega Jamie Dean.
0: Oké. Hey Jamie, bedankt.
3: Dat is lief.
0: Bedankt om te bellen. Ik zou zeggen, stel je even kort voor, want ik ken je niet, jammer genoeg, nog niet. Dus stel je even voor.
3: Ja, dus... West-Vlaamse zangeres uit Meulebeke.
0: Ja.
3: En ik heb in de jaren 90 gezongen tot 2007.
0: Ja.
3: Dan ben ik gestopt. En nu is je er 2025 teruggestart.
0: Oh, dat is
3: en
0: leuk.
3: Overlaatst, kijk, nu is mijn derde single op de markt gebracht.
0: Mm-hmm. En eet die per ongeluk, het kan niet alle dagen zondag zijn?
3: Dat klopt.
0: Oké. Okay. Ik heb een kleine tip gekregen, hoor. Maar ik heb hier nog wel platen zitten van jou. Ik ga even kijken. Ik ga even toveren.
2: Barcelona.
0: Ik weet niet wat ik zit.
3: Ja, dat kan ook, maar ik hoor nu heel graag de nieuwe.
0: Barcelona, de kleine melodie heb ik ook.
2: Ja, maar nu is de nieuwe, hè.
3: Ja. De maar dan kleine... hoor ik nog liever Barcelona.
0: Barcelona, de kleine melodie hebben we. En niemand laat zijn eigen kind alleen samen met Hans.
2: Met Hans, ja.
3: Ja.
0: Oh, dus je hebt toch al een paar leuke nummers uit. Dat is al een begin, hè?
3: En mag ik ook Rudolf bedanken?
0: Ja, tuurlijk, dat mag je.
2: Ja, maar dat hoeft niet, hoor. Ik heb Jamie dus, laten we zeggen, een tweetal maanden tegengekomen, Hilde. En dat is nu niet om te flamen of om te flodderen. Maar ik hoorde die dame zingen en die was haar liedjes aan het zingen van Marva, van Corrie Konings. En ik viel bijna van mijn stoel af. Dat ik zeg maar, man, hoe goed doet die dame dat? Ik zeg, die moet ik aanspreken. Hè. Dus zij heeft me onmiddellijk bij de eerste tonen dat ze haar een bek opentrok. En ze begon daar liedjes te zingen. Zeg ik, wauw, wat een stem. En ik ben er echt door betoverd. En zij kan ook het nummer van Anja ontzettend mooi zingen van De Laatste Dans. Dus echt, je moet er eens naartoe gaan. Het is een toppertje.
0: Gaan we zeker doen.
3: Dank je wel, Rudolf. Maar jij bent ook een fantastische zanger, hoor. Hij doet dat ook geweldig.
2: Ik probeer.
0: Ik kan niet zingen.
3: Zijn goede collega's. En
0: ik kan niet zingen. Ja. Dat is heel leuk om jou te ontmoeten, Jamie. En ik weet, ja, we slaan. Het is een eindje weg. Hé. Wij zitten in Pajottenjem. Maar mocht je zin hebben, dan kunnen we even afspreken dat je in de studio langskomt. Je wordt hier ontvangen met lekkere koffiekoeken. Dat kunnen je collega's allemaal beamen. De koffie is erbij en soms een beetje meer. En dan hebben wij een leuke babbel. Want Rudolf zei mij, Hildeke, die madame, die zingt lekker een ekster. Ken je een ekster?
3: Amai, wat een compliment.
0: Ja.
3: Ik ben er helemaal stil van geworden.
0: Ekster, die maken ook een heel hoog geluid. Dus ik ben nu benieuwd naar jouw plaat, want ik heb ze opzettelijk niet beluisterd. Dus we gaan maar nog heel even de groetjes laten doen aan onze Rudolf. En dan mag jij dat op jouw beurt ook doen. Goed?
2: Ah, wel.
3: Ja.
2: Voilà. Mag ik beginnen?
0: Ik ga eerst
2: ik ga het dan heel kort houden. Ik doe de groeten dus aan alle luisteraars. Ik doe de groetjes dus aan alle vrienden die meeluisteren naar de radio. En ik wens vooral mijn lieve collega vanwege mezelf en vanwege mevrouw Anja heel veel succes toe. Want ze heeft het aangedurfd om een nummer van Marva op te nemen. En ze hoeft zeker niet onder te doen voor het originele. Het wordt een topper en wij gaan hem heel vaak draaien op de radio in onze programma's. En Hildeke, ik mag het misschien al verklappen, ik heb een beetje komen mouwvegen bij jou. Hij wordt in de toekomst ook onze hitschijf, hè?
0: Ik moet hem eerst horen, hè? Ik moet eerst mijn toestemming geven, maar ik heb het jou beloofd, inderdaad.
2: Ja, je gaat achterovervallen dat het zo goed is gebracht.
0: Ja,
2: ik zou zeggen, lieve collega Jamie, kondig hem zelf aan, maar ik wens jou vooral heel, heel veel succes toe. En als je live op de radio komt bij ons Hilde, dan laat ik mij zeker tijdens die aflevering ook horen.
3: Ja, dat is al dus iets. Ik mag de laatste nieuwe aankondigen.
0: Ja, maar je mag eerst de groetjes laatste, doen. Ja. Je mag ook eerst de groetjes doen, Jamie.
3: Oké, lieve luisteraars. Nou, het is een hele ontdekking om Radio Memory te ontdekken. En ik hoop dat jullie aangenaam verrast zijn van mijn liedje. Het kan niet altijd zondag zijn. Vele groetjes van Jamie Dean.
0: Oké, Jamie, bedankt voor het bellen. Rudolfke, bedankt voor het bellen.
2: Oké, salutjes.
0: De plaat alvast.
3: Dank u.
0: Groetjes, dag.
2: Dag.
3: Dag.
0: Wij gaan luisteren naar die fantastische hit van Jamie Dean. En het kan niet alle dagen zondag zijn. Inderdaad, maar het zou ook niet plezant zijn, hè. We gaan even luisteren.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: If it hadn't been for Cardinal Joe, I'd been married a long time ago.

0: Hij werd aangevraagd door Geert, deze mooie plaat van niemand minder dan Rednecks en Cotton Eye Joe. En ik ga even luisteren, want ik heb terug iemand aan mijn telefoon hangen. Goedenavond.
1: Goedenavond, vriendin.
0: Ah, Rosetta, alles goed met jou?
1: Ja, met die ook.
0: Ja. Lekker als twee, hè, veranderlijk, hè.
1: Oh, dat is goed weer, hè.
0: Voilà, kijk, het gaat goed weer worden, dus het gaat goed gaan met mij ook zeker, hè.
1: Ja, dat zal wel. En ik heb gisteren namiddag een mooie namiddag gehad.
0: Juist, hoe was het met de show?
1: Oh, goed. Mooi. Ja.
0: Heb je een kus gehad, hè, van onze Frank?
1: Ja, ik heb er twee foto's mee.
0: Ja, wat, hè. Allee, stuur ze mijn manneke door, zal, hè. En heb je de groetjes gedaan van mij?
1: Ja, ik heb de groetjes gedaan.
0: En aan
1: Eddie ook.
0: Aan wie?
1: Eddie. Is Eddie of Dirk?
0: Ah, ja.
1: Ooit net?
0: Eddie. De
1: baas.
0: Ja. En wat zei de Frank? Ik ken die niet.
1: Wie?
0: De Frank. Maar nee, die maakt altijd zo grapjes. Hè. Heeft hij hem niet gezegd van... Ik ken die niet.
1: Ja.
0: Nee, toch niet.
1: Ja, ik ken die echt waar. Ja. En ik hoor hem graag zingen ook.
0: Ah, oké, is goed.
1: En de buschauffeur heeft een liedje gezongen voor zijn vader.
0: Voor zijn vader?
1: Voor dingen voor...
0: De papa van Frank.
1: Frank.
0: De buschauffeur, zeg je. Wie was de buschauffeur?
1: De buschauffeur. Allee, ja. Hebben jullie ook al geweest in de studio?
0: Oei. Nu,
1: moet zijn naam niet komen.
0: De buschauffeur. Wacht even, denk. Ah ja, wacht. Ja, we zoeken met z'n tweeën. We gaan erop komen, subiet. Doe eerst maar uw groetjes, Rooske.
1: Ja, eerst voor u, vriendin. Voor Yves. Voor Kelly. Voor Marianne. Voor Tony en Nancy. Voor Jeremy. Voor Johan de Radioman. Voor Daniel. Voor Rudolf Steens en lief vrouwtje Anjakken. Voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken, Cindy en Wendy, voor Geert en Vivianneken, voor Katrien en Erik, voor Danny de Groot, voor Erik de Valk en Peggy en voor Patrick de Groot. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van de Radio Memory.
0: Amai, dat zijn er al een gans pakken. Zeg, kan dat zijn dat je het hebt op Pascal Montelli?
1: Ja.
0: Onze Pascal.
1: En dan dat volk stond recht en plachtte dat ze deden in de lange.
0: Oei. Hij zal een taartje weggepinkt hebben, onze Frank.
1: Ja, en dingen ook.
0: En Dominique.
1: Ja.
0: Ah ja, en
1: ja, ik had er toch ook moeite mee. Ik kreeg toch tranen in mijn ogen.
0: Ja, maar er is één ding zeker. Ooit moeten we sterven.
1: Ja, dat wel.
0: De ene
1: dat
0: wat wel. Vroeger als een andere, maar ooit, je kunt er niet aan uit... Hoe dat je het ook wilt doen. Ja, vroeg of laat. En ze uw nummer mee. En dan moet je mee, hè.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd liever laat dan vroeg. Maar dat kies je niet voor. Daar kies je niet voor.
1: Nee, dat is waar.
0: Okay.
1: Dat is waar.
0: En jij vroeg de nieuwe plaat van Larissa.
1: Ja.
0: Ja, nu zit ik met een probleem. Want ze zit er nog niet in gewoon. Ze zit er wel al in als hitschijf. Want... Ik mag dat normaal niet zeggen. Maar vanaf komende woensdag is zij onze nieuwe hitschijf van de week.
1: Ik had het gedacht dat het zij zou geweest hebben.
0: Ah, dus ik ga voor jou de versie draaien met de hitschijf aankondiging erin. Heel speciaal.
1: Dank u wel, vriendin.
0: Is goed?
1: Zeg, ja, dank u wel.
0: Bedankt voor de bellen, Rozeke. En nog veel plezier, hè. Dag.
1: Dank u wel. Dank u.
0: En wij gaan iets doen wat we normaal niet doen, maar we gaan ze toch maar laten spelen.
2: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
3: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Voilà, je hebt ze al een keer gehoord, de nieuwe hitschijf van de week. Dat is ons Larissa met Gek op jou. En er is iemand aan de lijn op wie ik ook gek ben. Goedenavond, Franske.
5: Ja, de Bolke de Beer.
4: Hoe is Bolke de Beer? Ik ben gek op Franske, niet op Bolke de Beer.
5: Dat mag ook.
4: Ja, mag dat ook? Allee, vooruit. Ja. Zeg het niet, Franske.
5: Ja, ik moet eerst zeggen, die zangeres van de Ruis, die heeft heel goed gezongen.
4: Ja, ja, ja.
5: Ze mag een plaat broodjes zijn, dat is heel goed.
4: Ja, het is een heel mooie plaat, inderdaad.
5: Die heeft zo'n meer stem zoals ze zingt. Een beetje nadenkt, een beetje van Corrie weg van mij.
4: Ja, klopt.
5: Ja, zo'n beetje weg van Corrie de Koning. Zo.
4: Klopt. Maar ze heeft een hele mooie stem. Ze heeft het is een hele mooie plaat ook, dus waarom niet?
5: Ja. En dan ga ik de groetjes doen.
4: Ja.
5: Aan jou wil ik, een dikke knuffel.
4: Dank u.
5: Aan Eve, aan Kelly, aan Marianneke.
4: Ja.
5: Aan Gerrit en Viv. Aan Tony en Nancy. Jan de Radioman. Dan aan Jeremy. Dan aan Katrien, Cindy en Wendy.
4: Mm-hmm.
5: Dan aan mijn broer Dolf en Anja. Aan Anneke. Oh, ik zeg geen zee, alle luisteren, alle medewerkers. En welke roze mag ik zeer vergeten.
4: Ja, dat is goed. Zeg, en wie is jouw favoriete DJ? Mij niet meegeteld, want ik weet toch dat je mij gaat zeggen. Maar zo qua presentatie, programma, muziek, wie is jouw favoriete DJ?
5: Dan moet ik Cindy gaan pakken.
4: Cindy, oké. Okay.
5: Ja.
4: En waarom? Om haar stem, om een zwoele stem? Om haar
5: die speelt ook mooie muziek en haar stem is goed. En dan met die gedichtjes, zondag.
4: Ja, dat is heel mooi, hè? Romantica.
5: Ja.
4: Inderdaad. Er zijn heel veel luisteraars die speciaal daarvoor afstemmen al voor ons Cindy te horen.
5: Ja,
4: goed,
5: ja.
4: Dat vind ik heel leuk. Maar ik weet wel dat ik uw nummer 1 ben, hè, Franske.
5: Ah ja.
4: Tuurlijk. Voilà. Zeg, en jij vroeg een mooi plaatje van Corrie en de Rekels.
5: Zonder het te weten.
4: Zonder het te weten. En is bij jou ook zonder het te weten?
5: Een mooie plaatje, moet maar eens luisteren. Mama, een mooie plaat, echt waar.
4: Ja. Maar ik vind
5: Corrie is mijn favoriete. Hè.
4: Voilà.
5: Corrie, Boy Prins.
4: Ja. Maar we zullen misschien straks een keer een Bobby Prins draaien, want het is wel al een eindje geleden dat we die niet meer gedraaid hebben, hè?
5: Dat is goed.
4: Ja, dan zal ik in het tweede deel nog een Bobby Prins draaien voor u. Is dat goed?
5: Oké, dat is goed. Dat is goed. Eerlijk,
4: hier is jouw plaatje.
5: Bedankt.
4: Dag Frans.
5: Tot morgen.
4: Dag.
5: Goedendag.
4: En hier is Corrie en de Rekels.

helemaal terug, origineel. Deze van Corrie en de Rekels. En zonder het te weten. En zullen we er even eentje bij doen van Marpa. Direct haar meest verkochte nummer, maar wel een hele prachtige chanson. Als je eenzaam bent.

prachtig nummer, al zeg ik het zelf, deze Marva. En als je eenzaam bent, en wat kunnen we beter doen dan ons uur afsluiten met deze krak in zijn vak. We hebben het over Wiltura en Het kan niet zijn. En daarna krijg je nog van mij voorbestemd van Luna samen met Rosso. En ik hoor jullie graag terug in ons volgende uur. Maar eerst gaan we genieten van deze man.

op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider

0: verkeersleider vanaf 2028 een bonus van 10.000 euro bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden, tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan 7 miljard euro kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Een gouden groep was dat, Mamma Mia van ABBA. Hier zijn MC Saar en The Real McCoy. En Another Night. Ja, er komt iedere keer een andere nacht aan, hè. Na een dag komt de nacht, dat is logisch.

0: MC Sar en The Real McCoy. En dat met Another Night. De volgende plaat, dat is zeker een lievelingsplaat voor vele mensen. Want hij is ondertussen immens populair. En dan heb ik het over niemand anders dan over deze Meteor. Zijn plaat Nooduitgang is een favoriet van onder andere ons Katrien Verheijen, die je hoort op woensdag en donderdag.
1: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en de nooduitgang liever. Dit is de voorlaatste plaats van Bazaar. En hij maakt het in Amsterdam.

van onze Bazaar was dat. Een nacht in Amsterdam. En deze wil ik draaien speciaal voor Os Wendike. Want zij heeft mij gezegd dat ze helemaal into the beat is. Wel, we gaan een keer luisteren. Google.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory.
2: Goeie avond.

een man die al ettelijke weken meedraait in de tophits. Deze Cameron Whitcomb. Hij heeft meerdere nummers die het echt wel doen voor het moment. Dit is toch wel een beetje mijn favorietje. Kingdom of Fear. Hij zit zo met een ideetje te woelen. Ik zou graag binnenkort eens een uurtje alleen maar muziek van de tophits draaien. Maar ik weet niet of jullie daar ook zo een beetje op zitten te wachten. Dus laat het mij weten in info@radiomemory.be.

dit geen setnummer is, wel, dan weet ik het niet meer. Rutger van Barteveld. Onze Noorderbuur. En hij heeft het over zwoele zomernachten. Maar ik denk dat dat voor volgend jaar zal zijn, want die zomernachten zijn niet meer zo zwoel. En nog iemand die echt over kop ging met dit lied is Samuel Welten. Hij heeft er een nieuwe uit.

Niet om even je longen mee uit je borstkas te roepen. Samuel Walton en Echte Liefde is te koop. En deze had ik beloofd aan ons Franske. En Bobby Prinske, ja. En bel me op als je eenzaam bent, Frans. Dat mag je altijd doen met mij natuurlijk. Hier is hij.

mag je altijd gaan doen hoor. 0266-99660. Dat is mijn nummer. Je kan nog altijd bellen tot 20 uur voor jouw favoriete plaat. Of gewoon om even dag te zeggen of de groetjes te doen. Zeg het maar. Speciaal voor ons Franske, Bobby Prins. En bel me op als je eenzaam bent. En deze, die gooi ik de richting van ons Anjakke en onze Rudolf. En Mieke en Bandit. Een heel mooi nummer van hen. Even uit elkaar.

Inderdaad, speciaal voor ons Anjakke en onze Rudolf. Deze plaat van Mieke en Bandit en Even uit elkaar. En we gaan terug naar Frankrijk. De tijd van Jules Dassin. Et si tu n'existais pas?

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

terug uit 1974. Deze van Dolly Parton en Jolene. Deze plaat hoorde ik onlangs op de radio van een van mijn collega's. En ik dacht van, wat een mooi nummer. Beetje countryachtig, maar het is van Douwe Bob. Een Nederlander geboren in 92. En Note to Self.

Jacques Stahl and John Turn the Lights Off. Daarmee proberen wij ons programma af te sluiten met een moderne noot. En zeker met dit topnummer.

helemaal gek van deze plaat. Topic en Becky G. Sorry, papi. Sorry, papi. De absolute nummer 1 sinds weken is deze. Shakira en Burna Boy.

Dai, dai, zegt zij, Shakira, Burna Boy. En ik zeg, dai, dai, da, da. Dat reikt er ook op. Want mijn programma zit erop en onze Johan, de radioman, die zit hier al te duwen in mijn rug. Ik ga eruit met Avicii. Graag tot morgen.

op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie

0: begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden, tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan 7 miljard euro kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

aan elkeen een goede avond te toewensen. 20:08 eerst en vooral een dikke merci voor de uitzending van daarnet. Hilde met haar muziekdoos. En ik ben bij u van nu tot 22:00 met natuurlijk souvenir. En ik wil het nog een keer zeggen, hallo iedereen. Het was natuurlijk het beginliedje van deze uitzending, gezongen door Yves Segers. En we gaan nu eentje op jullie loslaten in Spaans. Ricky Martin, La Copa de la Vida.

Ik denk dat we nog een paar dagen mogen genieten van deze zomerzon. Het was ook Summersun van de groep Texas. De volgende is eentje van Helmut Lotti. En die woont in de streek van Durbuy, waar ik in het weekend aanwezig was. Want we hadden onze speelhoogste dagen daar, dat was in de streek van Durbuy, waar ook heel veel grotten zijn. En ik heb dan dat terug naar de caravan gereden. En vandaar ben ik vandaag van Ginter naar hier gekomen. 200 kilometer heb ik 3 uur en half opgereden. Dat is een moeite waard. Hè? En ik ben fier dat ik dat kan en dat ik dat mag voor radio te doen. Maar we gaan nu Mak de Knijp doen van Helmut Lotti. En als je wilt bellen, kan dat 0266 99 660.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Dat was de groep Ubo 40 met Kingston Town. Als je wilt bellen voor een verzoekje, kan dat tot 10 uur als je wilt. 0266-99660. Binnen een paar minuutjes heb ik al het eerste klaarstaan voor jullie allemaal. We gaan eerst eentje beluisteren van de groep De Kreuners. Met Walter Grootaerts erin. En hij zingt, of zij zingen allemaal, Nee, oh nee!

En wel, het is tijd voor ons eerste verzoeken. Straks heb ik er nog eentje klaarstaan. Onze Geert heeft gebeld uit Weberwas. En hij vroeg een plaatje dat hij speciaal wil opdragen aan Vivian. En het is eentje van de Roy Orbison. Only the Lonely. En wel, veel plezier ermee, alle twee.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman.

Een vijftal minuten na negenen. Allemaal welkom in het tweede deel van Souvenir Souvenir hier bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Ben ik bij u tot de klok van 22 uur, of anders gezegd 10 uur. We zijn begonnen met eentje van Shirley Bassey, Moonraker. U hoort het op de achtergrond, het tweede verzoek, ik heb straks nog eentje, staat klaar. En dat is eentje van Vivian, die ze opdraagt aan onze Geert. Het is een liedje van de groep The Dutch Boys en de titel is Geert, mijn Belgisch Bert. En wel, Vivianneke, speciaal voor de Geert.

Mogen we dat liedje ook een herinnering noemen voor sommige mensen? Ik denk het wel. Pierre Rapsat met Judy en compagnie, zoals men zegt. En we gaan nu iets gaan drinken in een café. Er zijn er zoveel, maar waarom een keer niet in een Grieks cafeetje? Dat is ook een liedje van Nico.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Daarnet waren de Dreamlovers met Stay Well. Ik vraag dat om te doen tot 22 uur. Dan ga ik op mijn gemakje naar huis. Maar blijf natuurlijk ook daarna luisteren naar Radio Memory. Want we zijn er 24 op 24, 7 op 7. Je hoort het op de achtergrond opnieuw een verzoekje. Ons Rooske uit Assen heeft gebeld. En ze draagt het liedje op aan iedereen dat ze kent. En aan wat medewerkers. Ik heb eentje van Roy Junior geprogrammeerd vandaag. En het is, hij was toen 10, denk ik. Want hij is recent 12 geworden op 4 september laatst geleden. En hij zingt, waarom niet een keer, over mooie rozen. 1000 rode rozen.

0: dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

0: having fun.
1: Ze hebben natuurlijk meerdere keren de titel gezegd, de groep Teaspoon Rockster of Rockstar. En voor de reclame heb ik eentje klaarstaan van de groep Fiction Factory, Feels Like Heaven.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

En wel, dat toch goed, hè? Feels So Good was een liedje van Natalia. De twee volgende titeltjes zijn souvenirjes, zoals men zegt. De ene is er niet meer, de persoon, de andere wel. Over wie zou ik het hebben? Claude Barzotti heb ik in een tijd 2 keer in Techt kunnen ontmoeten toen ik radio deed in Bergen, Mons. En de Wiltura heb ik ooit een keer ontmoet op een feest, heel lang geleden. Welke liedjes gaan ze voor u zingen? Het eerste, het welbekende Madame. En dan eentje van Wiltura, Vlaanderen, mijn land. En dan gaan we samen op het gemakje afscheid nemen wat souvenir betreft voor deze avond. MUZIEK

Dat was natuurlijk Arthur Blankaert, oftewel de Wiltura met het wondermooie Vlaanderen, mijn land. Langzaam tijd om afscheid te nemen wat deze maandagavond betreft. 21 uur en bijna 53 minuten. Ik heb er nog twee, maar blijf luisteren naar Radio Memory, want we zijn er dag in dag uit. En morgen ben ik er terug met de mooiste muziekmix. En dit van 13 tot 15 uur. En we gaan afscheid nemen met twee liedjes. Kim K. met Lila Lilali, nu heb ik het juist gezegd. En dan gaan we een eentje draaien van Roy Donders. Er is een tijd van komen en natuurlijk ook van gaan. Tot morgen, prettige nacht. En niet vergeten, oogjes toe en snaveltjes.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.